zie ik kijk uit. Kattenkloon, allereerst kattenkloon, hé, hey, ja, dat maakt die katten voor. Kattenkloon, kattenkloon, maakt die richtige katten.